Que se nalsi. En ik jullie volk naar het video. Naar Minneke, Faroe, Faroe. Minneke!